De Mona Lisa Twins worden ze met Please Please Me van de Beatles en Still a Friend of Mine, een nummer van hun eigen, zoals dat dan heet, van hunzelf. Muziek nu uit Duitsland afkomstig van Janine Olsen, Was Wäre Wenn.

Creator Dimmermann.

Janine Olsen hoorden wij en uit 1983 was waar wen. Even wat rust in het programma met Nadia Kosinskaya. Dit is

Ein Zwei in Eins. Voor de twee nummers van Nadia Kosinskaya. Eerst hoorden we Nacht aan Meer. En zojuist hoorde je Twist in My Sobriety, een cover van Tanita Tikaram. Ze begeleidde zichzelf op gitaar. En de zang natuurlijk ook, Nadia Kosinskaya.

Uit 2021 horen wij Nina June uit Nederland en de Rainbow Ashes. Voor de volgende plaat gaan we naar Duitsland toe in 1977. Disco Fritz en Das Jodelding.

0: Ja, ja, de Disco Fritz en Das Jodelding, 1977. We hebben nog heel even tijd voor muziek van Marques en Menana. Muziek uit Noord-Rijn-Westfalen.
1: Hier is Marques en vayamos, compañeros. Dankeschön, Christa.
0: En een discjockey die het goed kon vertellen in ieder geval. In een betere taal als ik er kan spreken.

0: Chapoteo.
1: Las bravas olas, la roca, las chabolas.

0: Muchas gracias.
1: Beta Dimmermann. Zindi. Beta Dimmermann.

gingen terug in de tijd met Chic en La Freak. Welkom bij Zindi, mijn naam is Peter Tilleman en ik draai de plaatjes van jou oud en nieuw, afwisselend van elkaar. De oude uit de vorige eeuw en de huidige, de nieuwe in de huidige eeuw. We draaien een beetje alles tussen 1949 en 2099. En ik hoop dat er een leuk plaatje voor je bij zit. Jill moet daarbij zitten. Want we draaien zeer gevarieerd. Alles wat er ook maar ooit is verschenen, daar putten we uit vandaan. Een plaat uit 1986 van Jackie Graham. Een top 40 hit overigens ook. Dit is Breaking Away.

Hell's Score en In The End. Nummer van Linkin Park, een voortreffelijk a cappella gemaakt door deze fantastische zanggroep uit Israël. Daar komen ze vandaan. Ik zou een omschietje wat van als we gaan dragen, had ik beloofd, ergens in de week. Maar goed, we gaan het proberen om het nog te regelen. Martha en de Vandellas.

Marta en de Vandellas in 1967 met Jimmy Mack. Dit is Lia Rai in 2021 met Movement.

movement. Lia Rai hoorden wij met Movement in 2021. We blijven nog even in het jaar 2021 hangen. Alhoewel het eigenlijk een nummer is dat uit de jaren 60 of was het 70. Het zal er ontspannen zijn, een beetje denk ik. Daar is het origineel vandaan. Maar we gaan luisteren naar de Hanny D versie in het Vlaams. Ik kom vanzelf naar je toe.

Honey D in 2021. Ik kom vanzelf naar je toe. Iron Maiden, tezamen met ABBA. Dit is Hallowed by the Eagle.

Door mijn hoofd pas hokjes is echt koppig. Natte natte pola, echt soppig. Laten vechten voor die dik, best koppig. Ze wil wiepen in de bosjes, echt vossig. Konjo, ze zegt maar atje tabo dan mi donjo. Mi jij bij de darbo, man dabo sonjo. Goeie waistline, ze wil zitten op mijn visie, noem het FaceTime. Konjo.

Mecca Katie Kossum, als eerste in Dekkenradio met Love Will Keep Us Together. Echte oude meuk uit 1973. Heb je ook nieuwe meuk, Dekker? Jawel. Van Kraantje Papi met Joshua Nolet. En het verhaal over Mijn Meisje. MUZIEK

Jan Dulles samen met Roxanne Hazes. Zo stil. Nou, mooi hoor. Van verleden jaar is hij nog. Het staartje van het afgelopen jaar. Ja, zo is dat. En dit is oud, zeg. En het zijn echte

Jawel, Mel en Typhoon en Colors van een paar maandjes geleden. Dekker Radio. En dat was in het Engels, hè? Nou, moet je nou te horen. Oorspronkelijk is dit een Engels nummer. Vertaald in het Nederlands. En erg goed, uit 1995 komt die. Met Bert Hering. En het verhaal over Julie July.

0: Driewieler met Gelukt en we gaan gauw schakelen met Studio 2.
1: Dadelijk onder andere deze drie in Dekker Radio.

Mooie muziek, hè? Uit 1970. Simon en Garfunkel. En wij zeiden nog wel eens voor de grap Simon en Carmichelt, maar dat heeft er niks mee te maken. Simply Red hebben we. Never, never my love. Moet je horen. Is ook wel mooi, hoor. En als derde in het rijtje, Ava Max met Spot a Fake.

pot en fake. Nou, dit was geen fake hoor. Dit was echt wel puur natuur. Van Ava Max. De derde in het rijtje van drie. Oh, we gaan eens eventjes naar Italië. Want die had ik ook nog klaarstaan. Fidati di me. Vertrouw me maar. Dit is Laura Pausini.

Belgische groep Clouseau met een lofzang over California. Jawel, Dekker Radio, daar luister je naar. En Vanessa Paradis is ook van de partij. Naast de markt. Bouquet finale.

Ik denk, ik draai een nieuwe van Vanessa Paradis. Nou, die valt me wel tegen hoor, deze. Bouquet finale. Dat betekent muziek finale. Ik vind er niet veel aan, maar misschien denk jij daar wel anders over. Afgelopen uit. Zie je wel, streep erdoor. Ja. Wat dacht je hiervan? Black Slate. Jaren 80 klanken bij Dekker Radio. Je kan er nog op dansen ook.

0: Rustig maar, Jeroen van der Boom, met zijn lieveling.
1: Dekker Radio.
0: We zijn er doorheen. Echt waar, hoor. Het is weer omgevlogen, dat duurt Dekker Radio. Gelukkig hoor ik je denken. Oké, nou, jij is in. Tot de volgende keer maar weer, hè. Candy Dulfer tot besluit. Everything has changed.

De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Free Music Radio.nl. Altijd muziek. Dit is jouw station. 24/7 Free Music Radio.

De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Bond, Jan Berg.

Ja, La Bamba, een nummer wat ver stamt uit de oudheid van de vorige eeuw. Maar ditmaal in de 1987 uitvoering. Een dikke hit ook weer voor Los Lobos in deze cover. La Bamba, fijn dat u erbij bent. Nieuwe aflevering van programma Bond. Jan Berg is de naam en ik draai voor u het komende uur. De hedendaagse muziek bij Paraxa en Faithless. Dit is New Religion.

0: Babe Rexha en Faithless, zo zaten we ook in de hedendaagse muziek. De New Religion. We gaan terug in de tijd.
1: Oude meuk.
0: Met oude meuk, ja. Gaan we doen met deze 1968. Boudewijn de Groot. Als de rook om je hoofd is verdwenen.

0: En dat is de muziek van Director 2007. A Good Thing, de titel van deze plaat.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: Uit 2013 hier de script. And if you could see me now.

0: Muziek van de script. If you could see me now, terug naar 2013.
1: Koester het oude, Ontdek het nieuwe.
0: Nieuw werkje hier zo van The Greg Saylor Project. Dit is New World View.

0: Ja, zo maar even een stukje stevige muziek in het programma. Deze van The Greg Sailor Project. En nummer wat was gedeeld? The New World View. Ja, wat is uw visie op de wereld? Het is een rommeltje vandaag de dag, denk ik dan.
1: His name is Berg. Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: 1996. De muziek van Toni Braxton. Unbreak My Heart.

0: Eventjes terug naar de jaren 90, het jaar 1996 om heel exact te zijn. Toni Braxton was dat en Unbreak My Heart.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: En met de muziek van de jaren 70 op naar het half uur. Het liedje van de vieze oude man kwam uit in 1973. 1974 de top 40. The Tulip Beast en Dirty Old Man.

Een dame die wat muziek gemaakt heeft al in het verleden. Deze Dolly Parton. Ditmaal de hit uit 1983. I Will Always Love You. Dat horen mensen graag. Hedendaagse muziek hier weer eventjes. Davina Michel. Dit is Still Champagne.

0: 2026 muziek van Davina Michel. Dit was Still Champagne. We gaan terug in de tijd.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van
3: de jaren 60.
0: De Beatles uit 1965 hier zo. He's a real The Nowhere Man. Nowhere.

0: 1965, altijd weer lekker om te horen de muziek van de Beatles. Dit was de Noir Man met dat idiote stereo-scheiding. Hè? Stemmetjes aan de ene kant, muziek aan de andere kant.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: Aan het 2004 met Christina Milan en Fabulous. Dip It Low.

0: 2004 muziek van Christina, Milan en Fabulous. Dit was Dip It Low.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: Uiteraard hebben we die over uw nieuw werkje hier zo. Muziek van Michel Damour en de Love Dealers. What's It All About? Vanaf de gelijkmalige CD.

0: ook dit soort muziek hoort u in het programma Bond natuurlijk. Let me show me what it's all about. Michel Damour en The Love Dealers, hoor u.
1: Hé, hey Jan, wat is het weer al de Noorste gezellig, Biddy?
0: Ja, dat is gezellig en wij houden het gezellig. Aan de 2019 Wolf and Miss Montreal. Scared of Love.
2: Written on the back of a cigarette pack. Your name and your number.

Miss Montreal samen met Wolf 2019, Scared of Love. Ja, zijn we allemaal niet af en toe eens bang voor de liefde. Blijft het allemaal goed gaan? Je kan het je altijd maar wel afvragen. Goed, dit was hem dan in ieder geval weer. Een uurtje van het Bond op de Radio Toestel. Ik ben Jan Berg en ik heb ze weer voor u gedraaid. En ik hoop dat u met plezier ook weer geluisterd heeft naar het programma. Reageren op het programma, dat kan en mag altijd wat mij betreft. Mailen kunt u naar janberg.radio@gmail.com. Ja, rest mij dan nog u een hele fijne dag toe te gaan wensen. En ik hoop dat u nog een aantal leuke activiteiten voor de boeg heeft. En ik ga u natuurlijk uiteraard ook vertellen wat de muziek is waar we ermee uitgaan. Ik heb er nog twee voor u klaarstaan. Allereerst gaan we naar het jaar 1979. Dames Trio Beep, Nederlandse dames trio. En de Bouzouki Player, de titel van het nummer. En daarna hebben we nog een nieuw werkje van John Raven. Love Hurricane. Ik laat het erbij. Ik zeg bedankt voor het luisteren. De groeten en heel graag weer tot een volgende mond.

En dat is hem dan weer de opening. We gaan op om voor vandaag. Daar is het jaar 1980. Al wel heel wat jaartjes terug in de tijd. Doris D en The Pimps. Shine Up was in ieder geval de plaat. Nummer 1 hit in de hedendaagse hitparade van toen, moet ik zeggen. Niet hedendaags. Dit is hedendaags. Harry Styles. Aperture.

0: voor u. De 2026 plaat van Harry Styles. Aperture. In de bonte muziekverzameling. En ja, en de muziek van het heden gaan we door naar de muziek van het verleden.
1: Ouwe meuk!
0: Met andere woorden, ja. 1963.
2: The candy-colored clown, they call the Sandman. Tiptoes to my room every night. Just to sprinkle stardust and to whisper, go to sleep, everything is all right.
0: Roy Orbison.
2: I

0: stem van Roy Orbison uit 1963, deze In Dreams.
1: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: En in de bonte verzameling duiken we naar de jazzy sound van het jaar 2001 met Norah Jones, Don't Know Why.

0: Zeker de heerlijke muziek van Norah Jones uit het jaar 2003 was dit. Don't Know Why. Weet je ook niet waarom? Nou, ik weet het wel. Wij draaien gewoon de lekkere plaatjes. Daar gaan we lekker mee door.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: 2015. Adele. Send my love to your new love.

0: De muziek van Adele uit 2015. Send my love to you, new lover.
1: Koester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: Nieuw werkje van François Peters. Jij blijft hangen in mijn hoofd.

0: Leuke nieuwe Nederlandstalige plaat van François Peters. Jij blijft hangen in mijn hoofd.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: Uit 1993, The Pet Shop Boys, Can You Forgive Her?

Muziek van de Pet Shop Boys uit 1993. Can you forgive her? Wij gaan op naar het half uur met deze 1978. Dit is Partner en Cayuta Hill.

0: Even lekker disco met Jackie Graham. Set Me Free was de titel van deze plaat. 1986 dat dit een hit was in de Nederlandse top 40. En fijn dat u er nog steeds bij bent. Programma Bond.
1: We're a long way from home. Haven't seen you in so long. But it all came back in one moment.
0: Uiteraard Ed Sheeran.
1: And the years

0: back in town. Ed Sheeran, 2023 komt het uit. Dit was American Town. Wij gaan eens even een lekker oudje draaien.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van
3: de jaren 60.
0: We gaan naar 1962 met Marty Robbins. Dit is Devil Woman. MUZIEK

0: 1962, Marty Robbins, Devil Woman. Ik kan me herinneren dat ik dat 50 jaar geleden ook al als oude meuk draaide.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: Ja. 2007 muziek van Nicole Scherzinger en Will.i.am. Dit is Baby Love.

0: Jazeker, de muziek van het jaar 2007. Nicole Scherzinger en Will I Am Baby Love.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: En ook voor u hedendaagse rock'n'roll muziek van René Haan.

0: Leuke nieuwe plaat van René Hagen, The Big Bad Dog.
1: Hé Jan, wat is het weer al de noorste gezellig bij die.
0: We gaan naar 2014 met Train. The Angel in Blue Jeans. Het engeltje in een blauwe spijkerbroek.

Muziek van Train uit 2014, Angel in Blue Jeans, bracht ons op het puntenprogramma dat we weer afscheid van gaan nemen. Dat was hem weer een uurtje lang, bont op je radiotoestel. Mijn naam is en blijft Jan Berger, ook vandaag weer met heel veel plezier het programma voor u gedaan. En ik hoop dat u ervan genoten heeft, want daar doen we het voor. Mocht u willen reageren op het programma, dan kan dat mag natuurlijk altijd. janberg.radio@gmail.com is het adres wat daarvoor open staat. Rest me nog een hele fijne dag toe te wensen met alle leuke activiteiten die nog voor u heeft staan. Dan ga ik u vertellen wat de muziek is waar we mee uitgaan. Allereerst gaan we naar het jaar 1973 met Mac en Katie Kassoon. Love Will Keep Us Together. Daarna hebben we een nieuw werkje. Dat is een cover door de band Trashic Arms of Mary. En we hebben over een cover van het nummer van de Sutherland Brothers, een Quiver uit 1976. Als we tijd hebben, plak ik die er nog achteraan. Ik zeg bedankt voor het luisteren. De groetjes. En graag weer tot de volgende bond.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Good morning, everybody.
2: Good morning.
3: De dag begint en hier zijn ze dan. Onuitgeslapen.
4: You smell fish.
3: Ongewassen.
4: Ugh.
3: En ongemanierd.
4: In a minute I'll start to yell.
3: De ochtendkroeg met Peter Babbelaar.

0: Goedemorgen, de deuren zijn weer opengegaan van onze ochtendkroeg. Samen met Francesco Napoli en die fameuze Balla Balla. Zo'n beetje al die grote Italiaanse hits en sterren op één rijtje. En we blijven zo'n beetje in diezelfde trend. Doen we met Eduardo Benato met Hela Viva la Mama.
1: Un sogno che in bianco e nero.

Ooit was hij razend populair en bracht de ene hit na de andere uit. Tegenwoordig is het al een tijdje geleden dat we nog van deze Eros Ramazzotti iets gehoord hebben. We hoorden hem hier nog eens met Cosa della Vita op deze donderdag in de ochtendkroeg. En we gaan er nog zo'n klepper tegen aanzetten van Niels de Stadsbader. Een van de meest aangevraagde liedjes, The Sound of Silence.

is even diep terug in de tijd met deze van een P.P. Arnold en The Angel of the Morning. Een beetje heel toepasselijk vind ik op deze donderdag. The Angel of the Morning. Ha. Maar we gaan het tempo ietsje gaan opdrijven. Doen we met Ruslana. En die zijn die Wild Dances.

0: om hem onbeperkt lekker te maken, gaan we alle dagen door vuur en vlam. Trotseren we de grootste uitdagingen. Welkom, welkom.
1: Dit is de Ochtendkroeg.
0: De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar. Love.

het is zo'n leuk deuntje van Go Culture. Da, da, da, da, da, da, da, da, da. Ik ga er weer hier al aan wagen, want anders begin ik zo'n beetje mee te zingen. Gaat de baas weer zo'n beetje boos zijn. En moet ik weer alle uitleg gaan geven. En nu tijd voor Edwin Collins. En ik like you.

0: Radio Klassieker.
1: Deze had u ongetwijfeld willen terughoren.
2: Ik vraag me af of jullie het volgende nog kunnen herinneren.

Ja, we gaan hem nooit vergeten, deze Paul Severson. Jij bent mijn idool, jij bent gewoon mijn nummer 1 en dat mag je niet vergeten. En we gaan zijn platen blijven draaien, dat beloof ik zeker en vast. Nu tijd voor de Boza en we gaan het een beetje magnetisch maken. Moet kunnen op deze donderdag in de ochtendkroeg. Alles om een beetje magnetisch.

0: We gingen nog een beetje wegdromen met Gabriel. En daarmee gaan we ook de deuren sluiten van onze ochtendkroeg hier op deze donderdag. Ik zeg bedankt voor het luisteren en vooral op je favoriete radio. En nog veel luisteren bij de volgende collega's.
1: De ochtendkroeg met Peter Babbelaar.
2: Hoe komt het toch dat u altijd zo sympathiek overkomt?
3: Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis.
0: En van mij krijg je nog tussen het zuster. We are not gonna take it anymore. Tot morgen.

tijd voor gezeur. Alleen maar plezier en een goede sfeer. Zet de koffie aan. Dans op je stoel. Met Peter Babbelaar is het altijd happy hour in de ochtendkroeg.

Je hoorde de Ronettes en I Can Hear Music. Het was geen grote hit voor deze Ronettes in 1966. Ze stonden met het nummer slechts 1 week en dat nog op de laatste plaats. De Amerikaanse hitparade. Het nummer is geschreven door Jeff Berry, die de plaat ook produceerde. En deed hij samen met Ellie Greenwich en Phil Spector. De geen grote hit dus voor deze meidengroep uit New York. Het nummer zou later in 1969 wel een hit worden, en dat voor de Beach Boys. En ook in 1973, dat is leuk om te weten, werd het nummer gecoverd en wel door Larry Lurex. En dat was dan het pseudoniem voor Freddie Mercury, die toen in de Trident Studio hun debuutplaat aan het opnemen waren. Hey, hallo, welkom bij deze aflevering van The Oldies Project. Ook nu gaan we alle registers weer opentrekken om jouw kennis te laten maken met de verborgen juweeltjes van de muziek uit de jaren 50, 60 en begin 70. De vaste ingrediënten zijn aanwezig, zoals onze nederpopplaat en de tragiek van de muziek, deze keer met Annette Funicello. Maar die is deze van Maxwell, Mad at You.

Grant hoort hij met The End uit 1958. Stap dit nummer van deze Amerikaanse pianist, organist en zanger. Alhoewel hij door zijn piano en orgel bekend is geworden, was deze man ook nog een begenadigd trompetist en drummer. Hij begon overigens als muziekleraar, alvorens hij in de muziekbusiness trad. Daarvoor hoorde hij de Saturday Photograph, Gentle Lovin' San Francisco Man. Weinig van bekend, en ze brachten een paar singeltjes uit, en dat voor het Columbia label. Het nummer wat je hoort is een typisch voorbeeld van de zogenaamde flower power muziek. Dat is geproduceerd door Billy Jackson en Tom Wells. We begonnen met Jimmy Powell en The Five Dimensions. That's Alright. Britse blues- en soulzanger die samen optrad met The Five Dimensions. Een groep waar Rod Stewart ook nog kort van deel heeft uitgemaakt. In de jaren 70 werkte Powell als part-time manager voor een meubelfabrikant die elkaar aangaan. Hij trad toen nog wel op, sporadisch met een band, en dat in de plaatselijke horeca-etablissement, ofwel gewoon de kroeg. Zo meteen onze tragiek van de muziek, deze keer met Annette Funicello. Maar ik heb eentje voor je van Ty Wagner, samen met de Scotchman. I'm No Count.

0: Onze nederpopplaat hoorde je The Key met I See Your Image. The Key, dat is de eerste band die impresario en uitgever Paul Eckerts uitbrengt op zijn eigen label Yep. Nou, het nummer wat je hoorde, I See Your Image, werd door Peter Koelewijn opgenomen in de GTB-studio's in Den Haag. Voor de rest hebben we weinig van deze groep kunnen vinden, maar mocht jij er wat meer van afweten dan wat wij net verteld hebben, je kan dat altijd sturen naar info@theoldiesproject.nl. Daarvoor hoorde je John Candy, Big Bad, John the Twister. Het enigste wapenfeit waarvan we hebben kunnen vinden is dat het nummer uit 1962 stamt. En we begonnen met Ty Wagner, samen met de Scotchman, I'm No Count, afkomstig uit Tustin, nam zijn nummers op in de Gold Star Recording Studios. Nou, de nummers werden geproduceerd door Don Rackey. Ty Wagner had twee hits, nou, dat was het nummer wat je hoorde en het nummer Scandal. Ty Wagner with the Scotchman waren ook de openingsact bij het optreden van The Birds.
1: Dit is de Oldies Project, de tragiek van de muziek.
0: In de tragiek van de muziek, Annetta Funicello, geboren in 1941, maakte haar debuut als musketeer op 14-jarige leeftijd bij Walt Disney en speelde in diverse Disney-jeugdfilms. In 1959 had ze haar eerste hit, Tall Paul. Scoorde daarna nog 9 hits, waaronder Oh Dio Mio, Pineapple Princess, Jojo the Dog-Faced Boy en First Name in the Shot. Het tiende sterretje ging daarna acteren in zogenaamde beach movies, films, muzikale films met onder andere Frankie Avalon. Zo'n 20 jaar geleden werd MS bij haar geconstateerd. Ze zette zich hiervoor in en werd ambassadrice voor hulpverleningsinstanties voor mensen met MS. De laatste jaren zat ze in een rolstoel. Ze is op 8 april op 70-jarige leeftijd overleden. De tragiek van de muziek, Annetta Funicello met Tall Paul.

The Creation met Making Time. Het was de eerste single die deze groep uitbracht. De originele line-up destijds bestond uit Kenny Pickett, Eddie Phillips, Jack Jones en Bob Genter. Het populairste nummer van The Creation was Painter Man. Nou, dat zou later gecoverd worden in 1979 door Boney M. Daarvoor hoorde je The Dynamic met Misery, Amerikaanse R&B groep uit Detroit. De groep werd in de late jaren 60 opgericht en werd gemanaged door Ted White. Nou, die zou later op zijn beurt in het huwelijk treden met Aretha Franklin. Ja, we begonnen met de tragiek van de muziek. Een kort nummertje deze keer. Annetta Funicello met Tall Paul. Jouw suggestie voor dit onderdeel? Je kan het altijd sturen natuurlijk naar info@theoldiesproject.nl. Ik heb er vier voor je op een rijtje staan. Onder andere de Sandy Coast, Danny Lane, de Charmaines. Maar eerst deze van Levin and the Hawks.

Sandy Coast hoorde je en Back to the City. Groep werd opgericht in Voorburg door Hans Vermeulen en was vooral populair eind jaren 60, begin jaren 70. Nou, een bekendste hit was natuurlijk True Love, That's a Wonder. Dat was in 1971. Daarvoor hoorde je Danny Lane met Say You Don't Mind. Zijn echtnaam is Brian Hines en hij zou later zanger en gitarist worden van The Moody Blues. En dat in de periode 1964-1966. Bekende nummers die hij met The Moody Blues gemaakt heeft zijn onder andere Go Now en Boulevard de la Madeleine. In 1971 was hij samen met Paul McCartney oprichter van The Wings. Daarvoor hoorde je de Charmaines, What Kind of Girl. Amerikaans trio dat bestond uit Marion Jackson, Irene Vinegar en Dee Watkins. Nou, het nummer What Kind of Girl dat komt uit 1961. En we begonnen dit kwartet met Levin and the Hawks, The Stones I Throw. Groep die wereldberoemd zou worden als The Band. Jawel, had eigenlijk aanvankelijk begin weinig succes, totdat Bob Dylan hun verzocht mee te werken aan een aantal tumultueuze concerten in 1965. Hier steken nog wel eens wat van op als je luistert naar dit programma. Hey, tot zover deze Oldies Project alweer. Ook altijd is het een feestje voor ons om het te maken. Ik hoop dat je er een beetje van genoten hebt. Ik heb er nog eentje voor je. The Elastic Band en 8.5 Hours to Paradise. Graag tot de volgende keer. Dag!

Gewone dinsdag, klaar met werk kreeg ik de zaak. Boventallig of zoiets overboden, alsof ik nooit iets waard was, nooit iets had. Verslagen en afgedankt kwam ik thuis, daar vond ik mijn koffers ingepakt. Op straat met mijn

Ik ben niet kapot van liefde. Ik ben kapot van ja maar. Van mensen die me laten vallen en daarna zeggen...

Er zijn veel muzikale websites op het wereldwijde internet. Toch hoef je er maar één te onthouden. www.atlanticabreda.nl

Het was nacht. Een paar kilometer buiten het dorp stond een donker huisje, eenzaam en afgelegen in het veld. Slechts één verlicht raam op de zolderverdieping toonde aan dat het bewoond was en het enigste geluid dat te horen was, kwam van de wind die door de spandraden van een hoge radioantenne vloot. De energiestroom, vanuit die antenne ver over het donkere land wegstralend, was onzichtbaar, maar werd in vele huiskamers omgezet in spraak en muziek. Ook in een kleine bestelwagen, tientallen kilometers van de radiobron verwijderd, werd aan de knoppen van een wat vreemd uitziende ontvanger gedraaid. De zwenkende antenne op het dak van de auto bewoog zoekend heen en weer om dan plotseling te stoppen. Koplampen vlamden aan en de kleine auto sloeg gericht een polderweg in. Op de ruime vliering van het afgelegen huisje scholden de polka's en walsen van Frankie Jankovic door de ruimte. Lange platenrekken vol singles stonden langs de wand. Elke Nederlandstalige artiest, hetzij groot, hetzij klein, kon zich hier terugvinden, want ook deze piraat draaide, net als zijn vele collega's, die muziek waarin Hilversum zo weinig tijd voor gevonden werd. De grote zendlamp achter een wirwar van kabels en apparatuur gloeide en de gebogen donkere figuur ervoor gaf juist een kort rapport aan een andere amateur die hoogprocentig doorkwam in spraak en muziek. Na een korte schakeling kondigde hij de volgende plaat aan, speciaal bestemd voor Jan en Marietje die die dag hun koperen huwelijksband vierden. Opgewonden luisterde de hele visite van Jan en Marietje naar het losse praatje van hun eigen discjockey en vrolijk werd gedanst op de pittige foxtrot die aangevraagd was. Niemand van het gezelschap schonk aandacht aan het kleine bestelwagentje dat langzaam langs hun woning reed en waarvan de bestuurder ook ingespannen luisterde naar hetzelfde muziekje. Onze zendamateur rekte zich eens uit, gaapte en keek op de klok. Hij besloot de uitzending te stoppen en toen het liedje van Jan en Marietje uitgedraaid was, liet hij de naald zakken op een oeroud plaatje. Kort meldde hij zich af met op de achtergrond zijn herkenningsmelodie. Amateurs, kom er nog even in en vertel me hoe ik doorkwam in spraak en muziek. Ik ga de band verlaten en luister graag nog even naar jullie rapport. Alle trouwe luisteraars bedankt en tot de volgende keer. Ik kom vanavond niet retour. Bye bye. In het kleine autootje, een paar kilometer ver weg, luisterde iemand verbeten naar de ruis van zijn ontvanger. Weer een avond naar de knoppen.

Ja, lieve meid, eens als je groot zult zijn, dan gaan we samen op reis, ver weg. Ja, lieve meid, en op een mooie dag, als je wakker wordt, dan schijnt de zon ook voor jou. Want ook jouw verdriet gaat eenmaal voorbij.

uit Hoogkerk. Ik hoor hem zo'n beetje iedere dag op de radio. En toen zei de meester, Jan, je hebt je les niet goed geleerd, joh. Maar meester, wat ik zeg, is waar. Luister maar eens goed.

Dit is Radio Atlantica Breda, het station met de piratenhits en de happy oldies.

0: Lunchbreak bruist als het water van de Noordzee.
1: Dit is de Lunchbreak met Patrick Jacobs. Van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1. Op het menu de hitte van Patrick, de onvergetelijke song, de toetjesplaat en heel veel hits met een glimlach. Geniet van je lunch met de Lunchbreak.

Inderdaad, als je maar één ding dan de foto natuurlijk. Hè. Achter de wolken schijnt altijd de zon. Heel bijzonder goede donderdagmiddag. Nieuwe lunchbreak natuurlijk. Hier op je radio. En fantastisch dat je er weer bij bent natuurlijk. Akada en de Munich. En dit allemaal met hun het regent zonnestralen. Zo moet het ook zijn natuurlijk. Hè. Inderdaad wel. En nu toch we bezig zijn met Nederlandse artiesten. Waarom nog geen eentje draaien. Hier is Raccoon en Ocean.

Aanraden, lekkere muziek natuurlijk. En lekker een klein beetje rock'n'roll. Dat mag natuurlijk wel op een donderdag zoals deze. Hè? Fleetwood Mac and You Can Go Your Own Way. Altijd doen, zou ik zeggen. Dan nadien wel zien of het wel goed gelukt is of niet. Hè? Inderdaad niet. Of inderdaad wel. Smakelijk eten als je aan tafel zit, want ik heb het nog niet verteld natuurlijk. Hè? Eet smakelijk tot de 1 uur. Zijn we bij jou op de radio. Op jouw fantastisch radiostation, want die mensen zijn er voor jou gratis en voor niets 24 uur per dag. Hier is Mika.

Ja, dat deze middag eens eventjes lekker op zijn Spaans natuurlijk. En misschien ga je wel naar Spanje op reis binnenkort. Hè? Je weet maar nooit natuurlijk. En dat zal je zeker op de Spaanse radio veel horen. Julio Iglesias nog steeds. Super warm daar in Spanje. En dit allemaal met zijn milonga, de medley. En dan nog de Spaanse natuurlijk. Ja, natuurlijk wel. De originele. Want dat hoor je hier allemaal in de lunchbreak. En dat allemaal hier op jouw donderdag. Tussen 12 en 1, want dan eet iedereen. Eet voor Shaking Stevens. En dit allemaal met zijn I Might.

En inderdaad, straks zijn de gidsen, het gidsen nieuws van toen. Glen Campbell, als je hem nog kent. Moet je maar eens even blijven luisteren wat hij gedaan heeft, ja. Even lekker shaken met Shaking Stevens deze donderdagmiddag. En dit allemaal met zijn I Might. En nu eventjes van de ene tegel op de andere. Hier is Curtis Tiger natuurlijk. En dit allemaal met zijn I Wonder Why. Dat het alweer donderdag is natuurlijk. Ja, dat de week zo snel voorbij gaat.

We kennen ze natuurlijk allemaal ook van Glass of Champagne. Dat is natuurlijk muziek van Sailor en La Cumbia. Zo direct het heetste nieuws van toen. Maar eerst al eventjes deze van The Gypsy Kings en Bailame.

freemusicradio.nl. Wil jij meer van ons weten? Kom in contact

De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.

0: Lang gejat is niet lelijk. Nee, ze kom je alleen op dit station tegen mijn vrienden. Tears of a Clown, daar gaat de...
1: Dit is de Middle of the Road Show met Hans de Knecht.
0: Wees welkom, lieve Leute van Hoyte.
1: De Knecht.

0: bubbles.
1: Hij heeft ook een tijdje verkering mee gehad. Hè?
0: Onze Wacko Jacko. En dat was er een.
2: Een grote zomerhit.
0: In de zomer van 1988. Michael Jackson. Terug op de radio van LP Bad. Die mooie langspeler. Ja. En dit wordt een uur voltooid verleden tijd. Vrienden, welkom in

Bijna aan het eind van zijn aardse bestaan bracht hij deze plaat nog uit. John Lennon! Ja, 1980. Just like starting over. Natuurlijk, in jouw middel of de roadshow, waar je zo meteen getuige bent van een fijne, wachtende...

0: van de vier zusjes. Complete meeplaat. Jaren 70 werk. Sterk werk, Dirk. Nee, gewoon lekker. Hoop dat het kan op de radio. Ach mensen, wat een feest weer vandaag, zeg.
1: Een fijne verrassing.
0: Een muzikale party. Hoe laat zullen we afspreken aan de Oude Maasweg? 2:45? Lijkt je dat een gezegende tijd? Zullen we doen?
1: Ja, oké. Okay.
2: Dit is de middle of the road show. Sitting on a highway in a broken van.

En op de radio klinken ze weer lekker vol. Oh, de oude Maasweg. Veilig achter de keukengordijnen. De oude Maasweg is gelegen in de buurt van Botlek. Botlek, Hotje Knor. En hoor ook Beddenwijk, Botlek, Europoort, Maasvlakte in de gemeente Rotterdam uiteraard. Het was een lekker oud nummer van de Amazing Stroopwafels. En ook de Nolens. Je kwam er gezellig voor zitten in de middel van de roadshow.

Een mega Dixo's. Een floorfiller, zeiden ze dat met een duur woord. Hier, dames DJ's. Dat waren Zeiten, lieve Freude. Nog steeds kippenvel. Mierentieten. Als jullie die tijd terugdenken. En wie weet, heb je op deze plaat wel ooit verkering gekregen? En ben je al jaren gelukkig getrouwd? Of gescheiden? Nou ja, via lange palen en digitale kanalen is dit de Middle of the Road Show. En zelfs via het nieuwe 5G-netwerk. Ja, maar ook voornamelijk AM. Middengolfklanken. Oh, wat een feest. Julio is een regenjas. Sombre

0: Nee, je zei niet de Sisters, het zijn de Brothers, de Dolly Brothers. Terug op de radio. Mooi toch? Mooie uitvinding. Radio. Van Bel. Nee hoor. Edison.
1: Edison. Edison.
0: Nou ja, goed. Het zal ergens in de geschiedenisboekjes te vinden zijn. Alhoewel, je hoort de muziek van de Dolly Brothers. Long Train Wedding. Kennen we de Fun Boy 3 nog? Met Bananarama. It ain't what you do. That's the way that you do it.

0: Nou, ik mag het zeggen. Ik heb er verstand van. Jawel, jawel. Ze zien er een beetje overrijp uit. Ja, dat wel. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik lust er wel soep van.
1: Middel of

Uit het zuiden. Uit het zuiden hebben ze af en toe de klok horen leunen. Ja, we weten waar die kleppen lang natuurlijk, hè, bij Guus. Guus, kom nu eens. Koeien, storm springen. Nou, dat was een andere Guus. Nou goed. Lekker toch, hè? Vrienden van de lol in de Middle of the Road Show. Ook jij bent er vandaag weer een onderdeel van.

funk. En dat was duidelijk te horen. Dat was een van zijn Nederlandse successen. De plaat was voornamelijk bijzonder populair in de disco. Maar helaas in de Nederlandse en Vlaamse hitlijsten deed de plaat weinig. Gelukkig is hij terug in de middle of the road. Fijn dat je bij bent, vrienden. Natuurlijk straks nog veel meer lekkers op de radio. Met hele lieve collega's voorbij. Lekker blijven luisteren. Het gaat maar door. 24 uur per dag. Dit is Andrew Gold.

0: Al zelf wist hij dat kon meemaken, dat hij gedraaid werd.
1: Nou ja, goed. Ik denk dat hij dat wel duizenden malen gedraaid wordt op een dag, hè?
0: Hey, wereldwijd. Elvis Presley, de King of Rock'n'Roll. De Heartbreak Hotel werd opnieuw uitgebracht in augustus van 1987. En nog steeds mono. Lekker dan. Tot zover de Middle of the Road Show. Morgen een nieuwe aflevering. Graag tot snel.

0: freemusicradio.nl. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound. Volle kracht. De muziekfabriek.
1: Vrienden en vriendinnen, de juiste dosis is wederom weer voor je geselecteerd. We gaan er weer eens een grote verrassing van maken. Zo laat je muzikaal maar weer eens flink verwennen.
2: Ron van der Steen.
1: Onze spinaken hebben we bijgezet. Dus ga er maar lekker voor zitten. We beginnen met We Take Care of Our Own. Luister naar de bos, oftewel Bruce Springsteen.

0: Naast al die andere leuke radioprogramma's op dit radiostation ook een uurtje De Muziekfabriek. De ene muzikale verrassing na de andere komt voorbij. Ik zet ze even voor je op rij.
1: De Muziekfabriek.
0: We begonnen met The Boss, Bruce Springsteen.
1: Op volle kracht. De Muziekfabriek.
0: We Take Care of Our Own als tweede Homeless. Lekker zomers georiënteerd. The Girl from Ipanema. En als laatste James Blunt met Stay the Night. Tijd voor ons eerste item. De grote en de kleine hit.
2: Een hit allebei uit hetzelfde jaar. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. Telling loopt. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. We zetten de jaartelling stop bij het jaar.
0: We blijven dit keer steken in de jaren 80 en om precies te zijn, we gaan terug.

0: Bailey en Curry elkaars huisgenoten werden in een kraakpand in Londen. Later werden ze geliefden en kregen in 1988 een kind. Het muzikale hoogtepunt van de groep is begin jaren 80. Ze scoorden in diverse landen hits, waaronder Doctor Doctor, Hold Me Now en het zeer dansbare Lies uit 1983. De hits zouden hun tol eisen, want Bailey raakte overspannen en ze moesten het rustig aandoen. Bij terugkomst in de muziekwereld waren ze de aansluiting kwijt met het publiek. Na een aantal matige albums besluit de band in 1993 te stoppen en over te stappen op een nieuwe groep, genaamd Babble. Deze groep brengt twee onsuccesvolle albums uit en verdwijnt ook weer in het niets. Het nummer In the Name of Love stond in 1982 op een 30ste plaats en kwam van 36. En dat voor 2 weken hitlijst. We gaan terug naar 7 augustus, oftewel week 32 van het jaar 1982.
1: Grote en kleine hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.

0: Als je meer wilt weten over de muziekfabriek, ga dan voor naar de website www.ronvandesteen.nl. Daar vind je alle informatie met betrekking tot de muziekfabriek. De grote en de kleine hit. Die grote was van John Lodge en Prince Mohammed, Someone Loves You Honey. En als laatste die kleine hit van de Thompson Twins met In the Name of Love. Nog voor je onderweg, de Jukebox Classic. En niet te vergeten, de oude lullenplaat. Maar nu eerst het woord aan C.U. Lewis.
1: De muziekfabriek.

0: From long time ago. Jukebox Classic, Golden Oldie.
1: Hij werd geboren in Chicago op 30 maart 1913 als oudste van 8 kinderen. Zijn ouders waren geëmigreerd vanuit Sicilië. Zijn vader werkte in Chicago.
0: Hey Ron, play the record. Jukebox Classic.
1: Daar werkte hij als persoonlijke kapper van de gangster Al Capone. Al vroeg maakte hij kennis met het publiek door op de lagere school in het kerkkoor te zingen. Toen hij de film The Singing Fool zag, wist hij het zeker. Hij wilde muzikant worden. Op 17-jarige leeftijd zong hij voor een 7000-koppig publiek. Hij werd 5 maal teruggeroepen voor een toegift. Maar echt succesvol als zanger zou hij niet zijn. Dat gebeurde pas 17 jaar later. Hij had onder andere succes met de nummers Answer Me, I Believe, Hey Joe, Granada, Cool Water en Dead Lucky Old Son. Hij liet zich inspireren door de zwarte muziek en zijn zangstijl leek aanvankelijk niet aan te slaan. Ook zijn voorkeur voor een melodielijn die niet exact hetzelfde was als de melodie van de muzikale begeleiding zorgde ervoor dat het publiek erg aan hem moest wennen. In plaats van zich keurig aan de maat te houden, plaatste hij juist graag de nadruk op de downbeat, in tegenstelling tot zijn tijdgenoten. Echter, toen het publiek hem eenmaal had omarmd, werd hij een superster. Zijn carrière omspant meer dan 70 jaar. Wereldwijd verkocht hij ongeveer 250 miljoen grammofoonplaten. Op zijn 80ste verjaardag in 1993 werd hij door het Amerikaans National Congress uitgeroepen tot National Treasure. In 1996 kreeg hij verder een Lifetime Engagement Award. Zijn laatste single nam hij op naar aanleiding van de aanslagen op 11 september 2001. Hij droeg het nummer Taps My Body op aan de brandweerlui van New York. Zijn laatste jaren woonde hij in San Diego en heeft hij nog tot zeer hoge leeftijd opgetreden. Hij overleed op 94-jarige leeftijd in San Diego aan een hartinfarct. Laten we eens naar de kennismaker luisteren uit onze jukebox naar het nummer uit 1951 wat de titel draagt, Jezebel. Je aandacht graag voor Frankie Lane.
0: Jukebox Classic.

Lekker legendarisch uit onze jukebox. Jezebel van Frankie Lane uit 1951. Je hebt er eentje gehad. Je hebt er nog twee van me te goed en die ga ik voor je opzetten. Hier zijn ze.

0: als het Nederlands is. En goed, dan hoor je het hier. Hoor je het hier.
1: Hallo Ron, het enige wat ik aan heb is de muziekfabriek.

Het zou heel goed kunnen zijn dat je meer informatie wenst over de Muziekfabriek. Nou heb ik goed nieuws voor je. Er is een website. Ga daarvoor naar www.ronvandersteen.nl. Daar vind je alle informatie over dit programma en ook over mij persoonlijk. Nou, als er behoefte is, hè, je weet het maar nooit. In dit rijtje van drie hadden we een liedje uit de jaren 90 van C. Lewis en Sweet for My Sweets. In het midden zat September met Party in My Head. En als laatste Made in Holland, dat liedje van Jelle B., de pionier. Ik heb wederom drie liedjes voor je klaarstaan. Straks nog verderop de oude lullenplaat. Maar eerst is het genieten geblazen onder het genot van een geurig kopje koffie met Steely Dan. Luister naar die legendarische.

0: Bij ons thuis maakten we altijd gezamenlijk de afspraak. Wat je belooft, dat moet je nakomen. Nou, dat ga ik dan ook zeker doen. Hier is de oude lullenplaat. De volgende Britse jazz-funkgroep werd opgericht door Mark King en Mike Lintap.
1: Oude lullenplaat.
0: Hun grootste successen scoorden ze toch wel in de jaren 80. We geven je een kleine opsomming.
1: Oude lullenplaat.
0: Love Games, Lessons in Love, It's Over, To Be With You Again, Running in a Family and Heaven in My Hands. Oorspronkelijk heette de band 42. Na een grap in het boek The Hitchhiker's Guide to the Galaxy van schrijver Douglas Adams. Maar op verzoek van de platenmaatschappij wordt de naam veranderd. Mark King begint echt in eerste instantie als drummer in verschillende bands. Maar tijdens een tournee door Europa slaat dat noodlot toe. Zo moet hij zijn drumstel verkopen om de terugreis naar Engeland te kunnen betalen. Vanaf die tijd schakelt King over op bas. En ontwikkelt hij een eigen stijl waarin hij als eerste de left hand slap integreert. Afhankelijk speelt de groep instrumentale nummers. Maar omdat de band geen zanger kan vinden, nemen King en Lintap de taak op zich. In 1991 wordt pas het album Guaranteed uitgebracht. De gelijknamige single wordt een kleine hit. Voor de groep is het album een stevige rockplaat. In januari 1993 stapt bandlid Husband op. Omdat hij niet langer met Loops wil werken. Waarop Mark King en Mark Lintap weer nauwere samenwerking krijgen. Dit resulteert in 1994 in het album Forever Now. Dit titelnummer haalt de Nederlandse top 40. Maar opvolgers als All Over You en Love in a Peaceful World worden geen hits. De groep gaat op tournee en halverwege kondigt men aan ermee te stoppen. De ruzies en de vele toeren hebben hun tol geëist. Het afscheidconcert van Level 42 was op 14 oktober 1994 in de Royal Albert Hall in Londen. We blikken terug op de glansrijke carrière, waarvan de meeste successen werden gescoord in de jaren 80. Luister nog eens naar die hit Lessons in Love. Hier zijn ze, Level 42.
1: Oude lullenplaat.

0: Je zou gerust kunnen zeggen die goede oude tijd, de jaren 80. Lessons in Love van Level 42.
1: De muziekfabriek.
0: Misschien wil je meer te weten komen over de muziekfabriek. Goed nieuws, heel goed nieuws. Kijk even op ronvandesteen.nl. Verder hadden we Steely Dan met Do It Again en Marvin Gaye, die lekkere gouden ouwe. Hear It to the Grapevine. Ik heb nog een tweetal liedjes voor je klaarstaan, waaronder die van Los Martinez, Demasiado Corazon en Billy Crawford met Dragging. Dit was weer een uurtje de muziekfabriek. Nog heel veel plezier met de overige programma's op dit radiostation. Ik zou zeggen maar weer gegroet en

0: Free Music Radio.nl. Wil jij meer van ons weten? Kom in contact.
1: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
2: Een hoogtepunt uit de jaren 80.

niet, dat vind ik best wel leuk. Dat weet ik zeker, want ik heb weer heerlijke plaatjes voor je. Dimitri Bats zou het familie zijn van mevrouw Bats. Van andere radiostation uit Den Haag. Ja, je weet het niet. Casablanca. En Thorstein Anderson met Heat of the Moment. Ook nog straks, maar dat is niet de Heat of the Moment van Asia. Nee. Thorstein Anderson. Hè. Dus dat is dus, een remake waarschijnlijk 2024. We gaan het beleven. Is het Natalie Cole uit de jaren 70 met This Will Be. Met ontsjijken in Den Olie ook nog achteraan. En ik krijg een heel apart gevoel van binnen. Nou.

Van den Hill heet ze. Een kort sluiting. Ja, of de band heet Van den Hill. Of Josje van den Hill. 2025 trouwens. Een nieuwe single. En hier is Dimitri Bats. En

Nee, het is niet de ideale hit of the moment zoals ik dacht. Nee, zeker geen cover. Het is gewoon een eigen geschreven nummer. Fantastisch. Thorstein Andersson uit het Scandinavische Zweden. Ja, precies. 2024. Hoe zeg je dat? Het Scandinavische Zweden. En Dimitri Bats hoorde je voor Thorstein Andersson met Dimitri Bats Casablanca. Is duo. Nieuwe.

Church of the Poison Mind. Ook al een tijd niet gehoord. John Mayer, Waiting on a World to Change, zometeen. En die undercover, ja, ik zit te zoeken naar Bakersfield. Ik kan het even gauw niet vinden wie het... Rafferty was dat toch? John Rafferty of zo, die had het gemaakt, Bakersfield.

0: maak je dit.
1: Ja, wat is heerlijk. En dit, ja, Boy George. Een tijdje uit het nieuws verdwenen. Het ging niet helemaal goed met hem. Drugsverslaafd, drankverslaafd. Weet ik het allemaal, maar hij is weer aan de betere hand. Hij, ja, ze. Country Club, Church of the Poison Mind is dit, uit 93.

0: De gouden glans van de radio straalt af van onze antennes bij deze flashback.
1: Ah, het is niet echt een flashback, laten we eerlijk zijn. Het is uit 2024. Stick of Kid en Follow Right Along. En straks Between the Sheets. Met, hoe toepasselijk, Between the Sheets, de rollator disco.

0: De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Hitstation. Freemusicradio.nl. Het mooiste uit meer dan 50 jaar popmuziek. Tim voor 3 met Tim Verstraeten.
1: Welkom allemaal bij de nieuwe aflevering van Tim voor 3. Je weet al, het is het radioprogramma waarbij alle muziek in blokjes van 3 worden gedraaid. Met over de minuut of 25 ongeveer weer een leuke plaat uit de jukebox gedaan. Welke het gaat worden, we wachten het maar weer even af. En richting het eind van deze show een dubbele André Hazes senior in Double Dre. Lekker meezingen, dansen, kijk maar wat je allemaal doet. De platen dateren wederom vanaf de jaren 80 tot aan de dag van vandaag. En in dit geval beginnen we 1986 met... James Brown.

vertellen dat hij daar wel vriendjes mee gemaakt heeft. Mika, toen is tijdens 2007 alweer. Dan gaat dat hard, hè? Big Girls and You're Beautiful. Daarvoor de Young Disciples en Apparently Nothing uit 1991. En we begonnen dit blokje van drie in 1986 met Living in America. En die was van Mr. James Brown. Living in America is geschreven eigenlijk door Dan Hartman. Je kent hem wel van Relight My Fire. En filmmuziekproducent Charlie Midnight. Het nummer wordt gebruikt in de film Rocky IV uit 1985. En staat op de soundtrack van die film. Hij is ook terug te vinden trouwens op de James Brown album Gravity uit 1986. Living in America ontvangt twee Grammy nominaties. Eentje voor de Best R&B Song en eentje voor de Best Male R&B Vocal Performance. De laatstgenoemde prijs wordt dan ook daadwerkelijk gewonnen. Maar ja, wat had je anders gezien met Mr. James Brown? Ja, dat toch. Je moet ook maar bezien. Goed, het volgende blokje van drie al beginnen. Alweer in 1981. Dit is de formatie Odyssey.

0: naar hitscores op het ogenblik. Het is niet meer bij te houden. Suzanne en Freek kwijt uit 2022. Daarvoor Van Velzen, de kleine grote man. Sing, sing, sing uit 2012. En we begonnen dit blokje van drie met Odyssey. En Going Back to My Roots uit 1981 alweer. Ja.
1: Hey Tim,
0: oh,
1: volgens
0: ja.
1: mij is het
0: ja,
1: tijd
0: ja,
1: voor
0: nee,
1: de jukebox.
0: Ja, ik zit hier niet op te letten. Je kort, je gaat erin. En we drukken in F9. F9 drukken we in. Er is wat gevonden, hij gaat erheen. Dus dat gaat allemaal nog goed. De plaat ook. En we gaan... Oh, wacht. Ja, die ken ik nog. 002-345-709.

Volgens mij zijn er wel een stuk of 3-4 films van gemaakt. De Man in Black, zij degene die de aardbol beschermen tegen buitenaards leven, om het zo maar te noemen. Will Smith, Man in Black, daarvoor Robert Plant en Sea of Love. 1985 was dat. En Trinity, de plaat uit de jukebox gedaan in 1976 met 002-345-709. En als je dat nummer draait, dan kreeg je haar aan de lijn, om het zo maar te zeggen. Goed, even een kort verhaal nog over Trinity. Want als de Pebbles in 1974 ophouden te bestaan, vormen Fred Becky en Bob Belemans samen met de jonge zangeres Sophie het trio Trinity. Met de single 002-345-709, That's My Number, scoorde zij in 1976 een top 10 hit in Nederland. Trinity was trouwens een Vlaamse popgroep. 2 jaar later stopt de groep na 2 albums en 8 hitsingles, waarna de zangeres, Sophie dus in dit geval, alleen gaat, oftewel solo toeren. Ja, dat is schrikken. Nee, dat valt wel mee. De volgende plaat komt uit 1981. De zangeres die de film Tune of Theme inzong voor de nieuwe James Bond film, For Your Eyes.

0: Liverpool Rain. 2012, toen deze plaat uitkwam van Raccoon. Daarvoor Nelly Furtado en Forza. 2004. En daarvoor hadden we Sheena Easton met de mooie openingsplaat van de James Bond film toen uit 1981. For Your Eyes Only. En daar laten we het even bij. Goed, we gaan alweer naar het tweede onderdeel van dit programma. En het tevens het laatste onderdeel van dit programma. De meeste mensen weten het alweer natuurlijk. Het is weer tijd voor...
1: André Hazes. Bekend in alle standen van de bevolking. De man die van onderaf naar boven is geklommen. De man met een enerverend leven van ups en downs. De man met zijn Prisma woordenboek om zijn grootste hits te schrijven. Waaronder deze.
2: Kleine jongen, je bent op deze wereld. Dus zal je moeten vechten, net als ik.
1: En deze.
3: Buonasera signorina, buonasera. It is time to say goodnight to Napoli.
1: En natuurlijk deze.
4: Geef mij nu je arm.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Ik

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
1: Oranje Party wordt mede mogelijk gemaakt door
2: de Goud en Fout Show.

0: Gozer! En hartelijk welkom al bij een nieuwe aflevering van Oranje Party Radio voor deze week. Live deze keer vanaf het terras van Café De Gullelach in Geinstein met heel veel lekkere zomerse muziek. Want op het moment dat wij de opname maken, liggen de pannen van het dak. Dames en heren, het gaat lekker warm. Barbecue, de drank gaat lekker vrolijk in het rond, de bitterballen en nog veel meer. En daarom heel veel lekkere zomerse muziek in deze aflevering van Oranje Party Radio. En we beginnen natuurlijk met niemand minder dan Marlane, onze fantastische schijf van deze week. En zij zit lekker in de vel.
1: Dit is de nieuwe fantastische schijf.
2: Oranje Party Radio met Jos Nette Nieuw.

daar waarnaam ik was en zo voorkom ik dat ik eigenlijk het liefst naar achteren kijk. Jij zit daar aan die tafel met die jongen. Ik kwam binnen en ik zag het al gelijk. Ja, ik weet wel, je probeert mij nu te tergen.

0: van het Nederlands talent. De man die sterren lanceert. Hier is de niet te imiteren...
1: Jos Netten.
2: Jos Netten en Friends.
3: Wie heb ik aan de lijn? Hallo, hallo.
4: Telefoon.
5: Hallo, hallo.
6: Zo, lieve mensen, nou, het is tijd in ons programma voor een hele bijzondere vriendin van de show. En we hoeven niet naar Italië, maar het is wel een liedje met de titel Bella Italia. Bij de vorige single was ze natuurlijk ook bij ons te gast in de show. En ze heeft ook heel veel verstand van gehaktballen, heb ik iets van gehoord. Dus Dries moet opletten wat er gaat gebeuren. Maar dames en heren, een rasartieste. Ze treedt al jarenlang op en nu met een heerlijke single weer. Die wij natuurlijk in onze zomeredities draaien in de Goud en Fout Show Radio. En alles lekker, dames en heren, lekker genieten. Wij gaan eens even bellen met Sophie over de single Bella Italia. Ik zeg ciao Bella Italia, ciao Sophie.
7: Ja, buonanotte, goedenavond.
6: Buonanotte, ja, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, zeg Wim Dam.
7: Maar dat geeft
6: maar ik lul het gelijk allemaal door elkaar heen. Dat maakt allemaal niet uit. Hè,
7: ja, maar dat maakt allemaal niet uit. Het is allemaal zuidelijk. Ja, goedenavond, lieve luisteraars.
6: Ja.
7: Goedenavond.
6: Hoe is het, Sophie?
7: Ja, met Sophie gaat het natuurlijk hartstikke goed. Want ja, sowieso als we allemaal naar buiten kijken. Het is prachtig weer. Daar gaan we van genieten natuurlijk. En ja, ik heb alweer mijn derde single uit, Bella Italia. En ja, ik hou van Italië, ik hou van Spanje, ik hou van de zuidelijke landen. En van Nederland natuurlijk, hè.
6: Ja, natuurlijk. Maar jij bent, als je jou ziet ook, dan denk je ook een beetje aan een Italië of Spanje. Hè? Donkere, schone dames. En dan denk je meteen toch aan Spanje of Italië.
7: Ja, nou, volgens mij heb ik ook wel wat zuidelijke trekken in mijn voorouders, zeg maar. De Spanjaarden hebben hier natuurlijk wel huis gehouden.
6: Die hebben wat gedaan allemaal, ja, die Spanjaarden. Oh, oh, oh. Sinterklaas moet er nog elk jaar voor terugkomen om zijn excuus aan te bieden. Hè. Ja, lach er maar mee, hè. Maar het is zo, hè.
7: Die is echt heel erg leuk.
6: Ja.
7: Hij moet sorry zeggen. Nee, maar Italië. Ik heb er destijds regelmatig gewoond in Venetië. Instituto de Venetië. Daar heb ik dan Italiaans geleerd. Met mensen Italië in huis gewoond. En ja, ik vind het ook een prachtige taal. Het is natuurlijk enorm temperamentvol.
6: Ja, want dat is Sophie ook, hè?
7: Ja, dat is zo.
6: Daar zit wat temperament in, hè, dames en heren.
7: Jongens,
6: als jij een elektrische auto hebt, dan hoef je er alleen maar in te zitten en te gaan praten en zingen, dan laat hij zichzelf op, hè, toch?
7: Oh, ja, nou, weet ik niet, maar ik heb heel veel energie, dat klopt. Ja, 's morgens sta ik blij op en ik ga 's avonds ook weer blij slapen. En ik ben eigenlijk altijd positief en blij en enthousiast en met van alles bezig. En,
6: ja. Inderdaad, want dat wil ik even weten. Waar ben je allemaal mee bezig? Want na de vorige single knal je dus nu, neem je ons mee naar Italië. De zomer gaat eraan komen, lekker weer. Genieten vakanties in binnen- of buitenland, dat maakt allemaal niet uit. Ja, dit is echt wel zo'n liedje wat in de vakantieplaylist mee kan.
7: Ja, nou leuk. Ik vind het ook, ik ben zeer dankbaar dat je het ondersteunt. En zeker weten, en ik hoop dat de luisteraars het ook op Spotify vaker gaan draaien. Mag ik ook vertellen hoe ze mij kunnen vinden?
6: Ja, natuurlijk. Ik wou net zeggen, hoe kunnen ze jou vinden? Oftewel, hoe kunnen wij jou ook vinden? Vertel.
7: Nou, ik heb een website, dat is www.sophiesfeest.nl. En de Sophie is dan met PH.
6: Ja.
7: En sophiesfeest.nl, daar kun je de link vinden naar Spotify, YouTube, naar Instagram, TikTok en Facebook.
6: Zeg je dat mooi, TikTok, dames en heren?
7: Ja, TikTok, heel
6: TikTok,
7: wel,
6: jawel.
7: Off English.
6: Jazeker. Runitober, TikTok, jazeker.
7: Wel, TikTok. Ja, nou ja, ik heb een spraakgebrek ongetwijfeld. Sophie zal ongetwijfeld spraak. Ja, ik heb vroeger in Engeland gewoond. Ook Frankrijk.
6: Ook al, jongen.
7: Italië, Spanje. Ja, nee, we zijn best wel een beetje breed qua landen, ja. Maar in ieder geval, daar kunnen ze me dus vinden. En als ze het leuk vinden om Sophie op hun feest te hebben en veel positiviteit, gezelligheid, polonaise en feest, meezingers, dan kunnen ze natuurlijk altijd een mail sturen en dan... komt Sophie graag langs?
6: Ja, dan komt Sophie langs. En Sophie is natuurlijk ook wereldberoemd van de gehaktballen. Hè? Ben jij eigenlijk zeg maar de moeder van de gehaktballen van Dries Roelvink? Want Dries die scoort ook met zijn gehaktballen. Maar jij had al eerder gehaktballen. Hè?
7: Ja, maar Dries vind ik zo'n geweldige, stijlvolle, prachtige vent. Echt, die daar dan... ik gun het hem ook echt enorm. Ja. Wat hij, het succes wat hij nu heeft. In al zijn, wie hij is, zeg maar. Hij blijft vooral zichzelf en stijlvol. Nou ja, dan ga ik Drizzy zitten promoten. Maar
6: ja, je moet je eigen ballen promoten. En je eigen liedje natuurlijk,
7: maakt niet uit.
6: Nee, de Bella Balla Italia.
7: Zie je, gehaktbal en natuurlijk gehaktbal en Bella Italia. En wat had ik ook weer? Oh, Casanova.
6: Casanova? Ja, ik wou net zeggen, met de Casanova was jij natuurlijk ook bij ons te gast in de show. Dat was ook een klapper van je welste. Maar nu neem je ons eens mee naar Italië, dames en heren.
7: Zie. Blauwe golven.
6: Zie.
7: Zwarte ogen, rode wijn.
6: Ja, och, lekker man. Lekker man. Pizza, margarita en bolognese. En niet alleen bolognese chips, maar ook bolognese natuurlijk. Ja, lekker man. Heerlijk, Sophie.
7: Ja, ben je wel eens in Venetië geweest? Of nee. Italië verder?
6: Ik ben wel een keer in Italië geweest, maar ik moet eerlijk zeggen, het was niet verder dan in Milaan, in de buurt van het vliegveld. Vliegveld uit, busje in, taxi in, naar de fabriek van mijn toenmalige werkgever, ST Microelectronics. En daar zijn we geweest en weer terug. Dus ik heb er niet heel veel van gezien. Wel overheen gevlogen natuurlijk, maar ik wil er altijd nog een keer terug naartoe. Dat gaat zeker nog een keer gebeuren.
7: Ja, nou, ik weet er wel wat vanaf. Ik kan u wel wat vertellen. Nee, maar mooi. Prachtige taal is het natuurlijk ook.
6: Hè. Ik kom wel bij andere Venetia. Maar wij hebben hier in Os hebben wij een hele goede ijssalon Venetia. Dus ik ben wel regelmatig bij Venetia geweest. Maar niet
7: gelato.
6: In Venetië. Dus daar moet dat goed komen.
7: Si, gelato. Ja. Nee, maar dat is nou leuk.
6: Gelato Italiano. Hè. Ciao Bella. Bella, Sophie. Wij gaan de single draaien op de radio. Want er is altijd tijd voor. Als jij hem lekker wilt aankondigen, mag op zijn Italiaans, op zijn Nederlands, zijn Spaans, Amerikaans, Engels, TikTok. Mag
7: gewoon
6: allemaal.
7: Lekker.
6: Kondig hem maar lekker aan en ik ga hem lekker draaien, Sophie.
7: Ja, gewoon lekker in het Nederlands, want daar wonen we. En dat vind ik ook een prachtig land. Ik ben ook trots op Nederland. Ja, lieve luisteraars, luister vooral naar dit programma. En ik zou zeggen, hier komt de single van Sophie Bella Italia.

Even lekker terug in de tijd hier in Oranje Party Radio natuurlijk met de havenzangers en daar bij de waterkant. Ja, daar is het lekker vertoeven als het lekker warm is nu of in de zomer of wanneer dan ook. Heerlijk hier in Oranje Party Radio. En straks in de tweede uur nog heel veel meer grote hits. We gaan nu even naar een oude hit van James Lloyd, Keep On Smiling, maar dan in het Nederlands met Robbie Ronalds. Come on!

0: Tot straks in het tweede uur na de boodschappen.
1: De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.
2: Oranje Party wordt mede mogelijk gemaakt door
3: de Goud en Fout Show.

0: Welkom terug na de commercials. Dit is de nieuwe Fantastische Schijf.
1: Oranje Party Radio met Jos Netten, nieuw.

En dat was natuurlijk Malaan aan het begin van het tweede uurtje van de Oranje Party Radio van deze week met onze fantastische schijf. En dat is natuurlijk, ik zit lekker in mijn vel. Welkom bij Oranje Party Radio. Je bent er natuurlijk nog steeds bij met de lekkerste zomershits. En dat allemaal hier, 2 uur lang, Oranje Party Radio. Tweede uurtje alweer, we gaan lekker gas geven. Want hier is André van Duin en Als de Zon Schijnt.

0: Dit was de Oranje Party op de radio voor deze week. Kijk voor meer informatie en de programmering op www.josnetten.nl of mail ons via info@josnetten.nl. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
1: Meneer Verkade, ja. Uw tijd is om.
2: Ja, dat dacht ik wel.
3: Ik doe eruit. Houdoe.
4: Dit is jouw hitstation. Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hit. Freemusicradio.nl.
5: Meer plezier en zin in muziek. Dit is Just Dutch met Johan de Graaf.
6: Leuk dat je luistert.
7: Hallo, mannetje van de radio.
8: Hallo Johan, heb je ook zin in een kopje koffie?

0: is Just Touch met Johan de Graaf.
1: Luisteraars, allemaal weer een bijzonder hartelijk welkom hier. Zijn we weer. Het is wederom tijd voor een gloednieuwe aflevering van dat gezellige amazing programma Just Dutch. Dat allemaal met ondergetekende Johan Graaf vanuit studio nummertje 2. Een leuke plaat of een mooie plaat om mee te beginnen. Dat was geen keer van Jerry en Mary bij. Oftewel de zangeres zonder naam met onder een brug van Parijs. Just Dutch, verderop in het programma noemen we natuurlijk de Hollandse amazing plaat van toen. Het glaasje water is aanwezig en ook een bakje koffie staat aanwezig in de studio, altijd rechts van mij. Want dan kan ik er makkelijk bij. Zo moet ik maar zeggen. Ja. Ook in het programma Glenn Robbins, nog met zijn oude single Soms wil je zus en soms wil je zo. Maar de nieuwe komt eraan, heeft hij mij laten weten, dus dat gaat goed komen. En Ron Amsterdam is er ook, die is onderweg naar de studio toe. Hij belde net, hij zegt ik ben onderweg, ik ben op tijd. Dus maak je geen zorgen, ik kom straks optreden live in jouw show. Dan gaan we overschakelen naar België-Vlaanderen. Daar vinden wij de nieuwe single van Michel Lanzoen. Die heeft dan de titel Waarom Jij. Luisteraars, hartelijk welkom. Dit is Just Dutch.

mooie de nieuwe single van Michel Lanzo met Waarom Jij. De muziek in Just Dutch, hier is de nieuwe plaat van Sieneke. Die heeft dan de titel Ik doe wat ik wil. Oh, is er nog koffie? De koffie is alweer op, daar moet ik wat aan gaan doen.

0: leuk of niet, soms deze van Sineke. Met ik doe wat ik wil.
1: Zeg, kan het programma even worden onderbroken?
2: Jongen, je bent nauwelijks begonnen. Waarvoor? Voor je koffie?
1: Ik ben vast de enige niet.

0: gloednieuwe single van Clemens en van de Geel hier in de show. In het juist Duits. En als je net bent ingeschakeld, hartelijk welkom. Dit is De Schreeuw.
1: Je hoort aan iets schreeuw.
2: De lente is in het land.
3: Lente.
2: En we voelen ons goed.
3: Just Dutch.
4: Johan de Graaf.

kader van de heerlijke muziek. Wolter Kroes met de Route du Soleil. Nieuwe muziek, hè? Nieuwe muziek in de show. Straks nog rond Amsterdam, Glenn Robbins, de Hollandse amazing plaat van toen. Maar eerst even de nieuwe van Danny Fabrie.

nieuwe van Danny Fabrie hier in de studio, Studio 2, met zoveel mooie. André Hazes junior. Met De Nacht Is Mijn Leven, ook zijn nieuwe single. Wat een primeurtjes vandaag allemaal.

0: gloednieuwe single van K3 met Donny hier. En die is dan de getitel De Schaduw.
1: Daar is de koffie!
2: Arie, wat is dat nou voor iedere keer met die koffie? Hou ik dat nou zo?
1: Daar is de koffie!
3: Is niet normaal!
0: Daar is hij voor, dames en heren. Ja, we hebben er lang op moeten wachten, maar hij was binnen in de studio. Hij zei, ik ga gelijk beginnen. Ik zei, ja, dat is prima, dat is prima. Het blijkt van een geweldige plaat van Ron Amsterdam met een eiland in de

0: strand. Er blijft weer een geweldig live optreden van Ron Amsterdam hier in de show. Volgende week is hij wederom van de partij met die geweldige plaat.
1: Daar op het strand.
0: Een eiland in de zon.
2: Zin in muziek.
3: Zin in muziek.
2: Dit is Just Dutch met Johan de Graaf.

Dat is een mooie single, of niet? Zoals deze van Bart Peters. Met de bevallers. Hier zijn Mart Hoogkamer en Biddy Dans.

gloednieuwe nieuwe single van Marten Hoogkamer met Billy Dans. De muziek van nu en toen, straks de Hollandse Amazing plaat van toen, maar eerst één plaat van nu. Hier is Steven Lambert.

Ze deed toen de tijd ook mee aan het Songfestival hè, met deze plaat. Daarna in het Nederlands uitgebracht, Carola, maar je ogen hebben geen geheimen voor mij. Bijna weer gebeurt het einde van de show, maar natuurlijk, Glenn Robbins hebben wij nog te goed en er is die met Soms wil je zus.

zo dicht. Binnenkort de nieuwe single van Glenn Robbins hier in de show. Want ik wil maar ja, nu doen we het nog even met Soms wil je zus en soms wil je zo. Dit is de laatste. Hier is Chris Bauer.

Een applaus voor Chris Bauer. Dat betekent dat het tijd is. De tune klinkt weer en dat betekent dat ik er vandoor ga. Dan komen we voor het luisteren naar het programma. En wat mij betreft tot de volgende keer.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Dit is de hitparade van Tom.
2: Nummer 40.

0: Beste luisteraars, van harte welkom bij deze nieuwe aflevering van de Hitparade van toen. En vandaag nemen we je mee terug in de tijd naar week nummer 16 van het jaar 1993. We openden stevig met de nummer 40 notering. Daar vonden we Lenny Kravitz genoteerd. Are you gonna go my way? Vijf nieuwelingen kwamen we tegen in die oude hitparade. En de eerste nieuweling kwamen we tegen op 39. Dinah Carroll, Ain't No Man.
1: Nummer 39.

0: Hij is zanger, muzikant, songwriter en ook nog acteur. Hij speelde onder meer mee in de serie Twin Peaks. Je kon luisteren naar Chris Isaak en Can't Do A Thing To Stop Me Now. Hij kwam nieuw binnen op nummer 38. De derde nieuweling, die vonden we al op 37. Tower of Power, Soul with a capital S.
1: Nummer 37.

0: Het origineel was afkomstig van Harry Chapin. Dit was de uitvoering van de Amerikaanse rockformatie Ugly Kid Joe. Nieuw binnengekomen op nummer 34 in die oude hitparade. Dat was The Cats in the Cradle. De hoogste nieuweling, die kwamen we al tegen op nummer 33. Mick Jagger, Don't Tear Me Up.
1: Nummer 33.

0: Wie kent hem niet? De zanger van de Rolling Stones, maar ook solo maakte hij door de jaren heen heel wat nummertjes. Mick Jagger, de hoogste nieuw binnengekomen plaat was dat in die oude hitparade. We kwamen hem tegen op 33 met Don't Tear Me Up. Op 31, daar vonden we Eric Clapton, Tears in Heaven.
1: De tijd van weleer keert weer met de hitparade van toen. Met de hitparade van toen. De hitparade van toen.
2: Nummer 31.

0: In zo'n oude hitparade kom je werkelijk van alles tegen. Genoteerd op nummer 30 in de hitparade van week 16 van het jaar 1993. Marise Vaas, oftewel de zangeres zonder naam, dit keer met Eenmaal in je leven. Op 27, Naughty by Nature, hip hop hooray.
1: Nummer 27.

0: de tijd van weleer keert weer met de hitparade van toen. Met de hitparade van toen. De hitparade van toen.
1: Nummer 26.

0: Ze kwamen uit Nederland en scoorden in totaal 1 hitje. En dat was deze, de formatie Dalux en Don't Talk Innocence. We vonden ze terug op 26. Op 24, Tears and Joy. I Will Always Love You.
1: Nummer 24.

0: De band rond Eddie en Alex Van Halen, oftewel op zijn Engels Van Halen, met Jump vonden we ze terug op nummer 23. En op 22 East 17 Deep.
1: Nummer 22.

0: Dat was destijds de allereerste single van deze Engelse boysband. East 17 was dat met Deep. We kwamen ze tegen op 22. En op 21 Metallica, Sad But True.
1: Dit is de hitparade van toen met John Westland.
2: Nummer 21.

0: onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio.
1: Dit is de hitparade van Tom.
2: Nummer 20.

0: Welkom bij het tweede uur van de hitparade van toen. Vandaag zijn we bezig met de hitparade van week nummer 16 van het jaar 1993. Het voorgaande uur telden we al af van de nummers 40 tot en met 21. En dit uur tellen we verder van 20 tot en met nummer 1. Zojuist was dat C.B. Milton op nummer 20 genoteerd met Send Me an Angel. En wij gaan vlug verder met de nummer 17 notering. David Bowie stond er genoteerd. Jump, they say.
1: Nummer 17.

0: begon als zanger bij de formatie 24/7, maar na het eerste succes besloot hij een eigen formatie op te richten. En dat was deze, de Captain Hollywood Project. Het was destijds hun derde single Only With You en we vonden ze terug op nummer 16. Op 15, Melissa Etheridge, Must Be Crazy For Me.
1: Nummer 15.

0: Michael Jackson was dat. Hij heeft ook heel wat hits op zijn naam staan, maar niet zoveel als BZN. Dit was pas zijn 25ste hitsingle en we vonden hem terug op nummer 13 met Give In To Me. Op nummer 11, Consolidated, You Suck.
1: Terug in de tijd. Met de hitparade van toen. Terug in de tijd.
2: Nummer 11.

0: Terug in de tijd. Met de hitparade van toen.
1: Nummer 10.

0: Nummer 10 in de hitparade van week nummer 16 van het jaar 1993 was dat. De enige hit van deze Belgische zangeres Vera Mann. Nog één kans. Op nummer 9, The Good Man, Give It Up.
1: Nummer 9.

0: Nummer 8 was dat in die oude hitballade Dr. Alban. En hij was een echte dokter, tandarts om precies te zijn. Maar de muziek vond hij toch leuker. Dit was één van zijn hits, Sing Hallelujah. De langst genoteerde, die kwamen die dag tegen op nummer 5. 12 weken stonden ze genoteerd. To Unlimited, No Limit.
1: Nummer

0: Het was de eerste en tevens ook de allergrootste hit van deze Zweedse formatie. De Ace of Base en All That She Wants. In de oude hitparade kwamen we ze tegen op nummer 4. Op nummer 3, Informe van Snow.
1: Nummer 3.
2: Informer, you know, say that I'm a snow, me, I go blame. Ali, keep on, bam. Take the man that say that I'm a snow, me, stab somewhere down the lane.

0: De band rond Bart Peters was dat. De Radio's met Sea Goes Nana. We vonden ze terug op nummer 2 in de hitparade van week nummer 16 van het jaar 1993. Rest ons uitsluitend nog de nummer 1 notering. René Klein, Mr. Blue.
1: Nummer 1.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
1: De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Free Music Radio.
2: Punt tijden herleven met die gezellige plaatjes van toen.
3: Dit zijn de jaren 70 met Gerhard Hanning.
4: 1979.
5: NCRV. Favoriet schijf.

0: Wat een lekkere binnenkomer voor deze aflevering van de jaren 70. My Best Friend van The Cars. En dat was hun eerste hit en een bescheiden resultaat voor deze New Wave groep in New York. Tenminste wat de top 40 betreft. Later in de jaren 80 zouden ze nog een hele grote hit scoren met Drive. En ik heet je van harte welkom bij de jaren 70. Twee mooie, maar zeker ook afwisselende uren kun je horen. En dat gaan we doen met twee muzikale connecties. In het tweede uur 5 uit de top 10 van. We hebben er van A naar B en twee mooie albums. Eric Carmen, Change of Heart. En Van Halen, Van Halen 2. En aan het eind van het uur maak ik ook bekend wat de albums zijn waar we volgende week aandacht aan gaan besteden. Ga ik ook nog een track van draaien. Maar we gaan eerst even een muzikale connectie leggen. En dat gaan we doen met de zangeres die ook Maria Magdalena speelde in de rockopera Jesus Christ Superstar. Yvonne Elliman, hier is Hello Stranger.
1: 1977.

De Bee Gees en Love Me. En dat Love Me, dat was de eerste hit voor Yvonne Elliman. En dan zijn we beland bij een mooi album, Chains of Heart, van Eric Carmen. En Eric Carmen was ook de zanger van de Cranberries. Album stamt uit 1978, is zijn zevende album. En hier is Hey Deanie.

0: Bob en Marcia en Young, Gifted en Black in 1970. De enige top 40 hit voor Bob Andy en Marcia Griffiths. En later zou zij achtergrondzangeres zijn bij Bob Marley. En dan gaan we eens kijken in de Billboard Hot 100 van Amerika. We gaan naar 1975. George McRae had één top 10 hit. En dat was een nummer 1 hit, Rock Your Baby. 2 weken hield hij daar vol. En dit is zijn 4e hit, Look At You.
1: Look At You.

Amerika scoort Freedom Night de ene top 10 hit naar de andere. En dit was er eentje van in 1973. De tiende top 10 hit piekt op 3. Mooi succes voor Danny Hutton. En je kon genieten van Shambhala. Zometeen een van A naar B en een mooie. Maar we gaan eerst even kijken in de tipperade Bloom. En dat was de band van... Joost Timp, de zoon van Mies Bouwman, zou later de naam veranderen in Bloem. En je kent het natuurlijk, even aan mijn moeder vragen. Maar ze waren nog even op de Engelse tour. Hier is Don't Break This Heart.

De Steve Miller Band en Babes in the Wood. En dat was de B-kant van Jet Airliner. En dat was in 1977 de vierde top 40 hit, piekte bij ons op 13. En je zult denken van, dat nummer klinkt anders dan op single. Dat klopt, we hebben Threshold voorgeplaatst. En uiteraard de albumversie van Jet Airliner. En over albums gesproken, we zijn beland bij Van Halen 2 van Van Halen uit 1979. Tweede album van de groep hield het bij ons toch maar liefst 11 weken vol. Piekt op 14 in de groep onder andere David Lee Roth en de broers Eddie en Alex Van Halen. Hier is D.O.E.

even gekeken in de Engelse hitparade. En we schreven in 1970 de 7e top 10 hit voor de Dave Clark 5 en Everybody's Get Together. En de grootste hit die ze scoorde, dat was in 1963, Cleared All Over. En dat werd een nummer 1 hit. En van Engeland gaan we nog even weer naar Amerika, naar 1977. Mary Wilson scoort 1 hit en een top 18 hit voor Telephone Man.

Big Mouse en Little Eve en Uncle in 1975. Een mooie top 3 hit en het eerste succes voor dat nieuwe duo. En we zijn er bijna doorheen wat het eerste uur betreft van de jaren 70. Maar ik heb er nog eentje voor jou. Een nummer 1 in 1971. Georgia Fame en Ellen Price en Rosetta. Graag tot zo.

0: luistert. Onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio.
1: Oude tijden herleven met die gezellige plaatjes van toen.
2: Dit zijn de jaren 70 met Gerhard Hanning.
3: Yes, sir, boy.
4: 1970.

De Green Mahalishi van Fleetwood Mac, de zesde hit en een top 8 hit in de top 40. En dat was ook de laatste hit voor Fleetwood Mac die geschreven is door Peter Green. En je bent weer helemaal terug bij de jaren 70. Fijn dat je luistert. En wat kun je dit uur nog verwachten? Zometeen 5 uit de top 10 van. We hebben de albums Change of Heart van Eric Carmen en Van Halen met Van Halen 2. En aan het eind van dit uur maak ik ook bekend wat de nieuwe albums zijn. En daar hoor je ook meteen een track van. En we hebben nog een muzikale connectie. En daarvoor gaan we heel diep naar het Nederpop-archief. We gaan naar 1973, de vijfde hit en de derde top 10 hit voor de Dizzy Mans Band. Hier is Jumbo.

0: In de jaren 60 had je heel veel Nederlandse beatgroepen. En de Tickles waren daar er eentje van. En ze hebben ook een singeltje uitgebracht, Mabel. Het plaatje heeft absoluut niks gedaan. De groep ging uit elkaar. De leden van de band gingen andere dingen doen op één na. En dat was Dirk van der Horst. Ging bijvoorbeeld naar BZN, maar zat ook in de Dizzy Mans Band.
1: De 5 uit de Amerikaanse top 10 van...
0: 2 juni 1973.

kind, Holmes, geboren in Engeland en vertrok later naar Amerika. Scoorde 1 hit, 2 weken op 2, Playground on My Mind. Zometeen op nummer 8, The Sweet en Little Willie, de eerste hit en piekte meteen op 3. Maar eerst Nederlands succes in de Amerikaanse top 10 en het is een prachtig succes. Focus, hun eerste hit, groep van Thijs van Leer en Jan Akkerman en een top 9 hit voor Hocus Pocus.

0: op 4 Pillow Talk van Sylvia. En officieel heet ze Sylvia van der Poel. En het nummer zou op 3 eindigen in de Billboard Hot 100. We hebben een hele sfeervolle en mooie nummer 1. Maar eerst het overzicht van de top 10 van 2 juni 1973. Op 10 Clint Holmes en Playground on My Mind. Focus met Hocus Pocus op 9. 8 Sweet Little Willie. Barry White, I'm Gonna Love You Just a Little More Baby. Op 7, 6 Stevie Wonder, You Are the Sunshine of My Life. En daarna en Dawn, Tie a Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree. Op 5. 4 Sylvia, Pillow Talk en de Edgar Winter Group met Frankenstein op 3. Elton John, Daniel, ook zo mooi op 2. En Paul McCartney scoort zijn eerste nummer 1 hit samen met Wings. En dat werd meteen een hele grote. 4 weken op 1, Here is My Love.
1: 1973.

Peter Maffay en Kom doch heute Nacht zu mir. In 1977 was dat in Duitsland zijn 16e hit en piekte daarop 12. En dan zijn we hier in de jaren 70 beland bij dat prachtige album Change of Heart van Eric Carmen, album uit 1978. Zijn 7e album staan ook een paar mooie Amerikaanse hits op, Baby I Need Your Loving en Change of Heart. Hier is End of the World.

Woman in Love van Van Halen, van het album Van Halen 2. Album uit 1979, staan ook nog een paar hele mooie Amerikaanse hits op. Dance the Night Away en Beautiful Girls. En dat brengt ons alweer bijna aan het einde van deze aflevering van de jaren 70. En ik hoop dat je met veel plezier hebt geluisterd. Je kunt dat altijd herbeleven. Mixcloud.com/de jaren 70. En ik zet hem binnenkort ook op de Facebookpagina. Facebook.com/de jaren 70. Zometeen natuurlijk heel veel plezier bij mijn collega's hier. En ik heb nog 2 tracks van albums waar we volgende week aandacht aan gaan besteden. En daar hoor je nu ook alvast een track van. Zometeen Marvin Gaye en Here My Dear. Album uit 1978, zijn 11e album. En Falling in Love Again. Maar we hebben ook nog een klassieker. Sticky Fingers van de Rolling Stones uit 1971. 11e album. En I Got the Blues. Ik bedank je voor het luisteren, wens je een hele fijne dag toe en graag tot de volgende week.

0: de jaren 70.
1: De gouden glans van radio straalt af van onze antennes bij deze
0: 1974.
1: Flashback.
2: Ten midden in de Vlonders, weggestoken tussen de sparrenbossen, ligt er een klein derpje. Verdeeld in alle kleine boerderijkjes. Uit hier wat groeteren dan het andere, natuurlijk. En op een daarvan, daar woont er een wilde boerendochter. Ze past alleen maar op de venten. En die jongen van haar neefjes, den dien ze hier doet gerne. Maar ze zien nog niet staan. Hij heeft er portant een liedje van gemaakt. Met huilschone woorden. En als dit zoveel voorbij haar deur gaat, en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur. Verheur.

Hekken, vijfken. Maar ja, wat doe je dan? Zie een zot geweld, dat valt het zomaar niet stille. En elk jaar, met potten van de boom, begint dat opnieuw. Hun ruwen schieten vier. Ze moeten dat hier stil nemen. Ze wilden ze de wilden. En dan nespert dan hier stil. Maar zijn vier, dat is zo goed niet te zien. En als de Chauvis voorbij de deur gaat en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verreur. Verreur. Hey, schoenvijfken, gebitdekke heren.

en de Jorngeverbaai. En ze wiert zij 29. En ze kwam ik hier van de messen alleen tussen de velden op een welen. En ik zag haar. Dat is nee of dat is nooit, paasje. En ieder tenen. En dan zei wijfeken. Ik zie je gerne. Ik heb er een liedje van gemaakt. Hey, schoenwijfeken, gepittige heren, zie. Laat ik je zien hoe gerne dat ga maar zien. Hey, schoenwijfeken, gepittige heren, zie.

0: en ze had goed geluisterd. En binst, dat ze hem een todder gaf, schettige zij met haar gat.
1: De jaren 70 volgen, leuk vinden en eerder uitgezonden afleveringen terughoren, doe je op facebook.com/dejaren70.

Altijd muziek. Dit is jouw station. 24/7 Free Music Radio.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited Vision and Sound.
2: Peter Timmerman. Cindy. Peter Timmerman.

Ja, ja, het was Kino. Ze wonnen in ze wonnen niet. 2019 waren ze wel voor Noorwegen en gestuurd naar het Eurovisie Songfestival. En daar laten ze toch een mooie indruk achter. Zo mooi dat, ja, Arno tegenwoordig nog steeds die naam Kino in het achterhoofd zit. Hoorde The Sun Always Shine on TV. En dan uiteraard Aha. Wat ze gecoverd hebben in een 21ste eeuwse versie. Welkom bij Zin, mijn naam is Peter Tilman. Ik draag plaatjes voor jou oud en nieuw afwisselend van elkaar. Oud uit de vorige eeuw, nieuw uit de huidige eeuw. We draaien alles tussen 1939 en 2099 in. En alles omdat het niet per se in de top 40 hoeft te hebben gestaan. Zoals deze plaat die er waarschijnlijk ook in belandt. Spirit in the Sky was ook geen hoge notering in de top 40. Gewoon helemaal niet zelfs in Nederland. Maar die gaan wel draaien. 2019. Kino en Spirit in the Sky. Eurovisie 2019. Noorwegen.

Maar je kan al een soortje goede zangeressen combineren met een waanzinnige goede live band en krankzinnig goed materiaal en heb je een feestje. En ach, het is weekend. Dus

Afijn, we hebben de Boogie Shoes door al aan met deze geweldige muziek van de Ladies of Soul. En daarom Casey and the Sunshine Band 1976.

0: Over zijn mijn boogie shoes aardig versleten in het afgelopen half uur. We gaan het straks even wat rustiger aan doen. Wat aliens van ons afslaan. Maar eerst de treiterschijf. Treiterschijf deze week is Yuval Ravel, de overlevende van het Nova Festival, de slachting van Hamas op 7 oktober.
1: Zindi, Peter Timmerman.
0: Voor Israël brengt ze ons New Day Will Rise.

0: Peter Timmerman.
1: Niemand op aarde zou in de laatste jaren van de 19e eeuw hebben geloofd dat het doen en laten van de mensheid werd geobserveerd vanuit het oneindige heelal. Niemand zou het in zijn hoofd halen ook maar te denken dat we werden bekeken. Zoals iemand met een microscoop krioelende schepsels bestudeert die zich vermenigvuldigen in een waterdruppel. Er waren zelfs maar heel weinig mensen die rekening hielden met het feit dat er leven zou zijn op andere planeten. En toch keken wezens oneindig verheven boven de mens door de afgrond van de ruimte naar deze aarde met jaloerse ogen. En langzaam maar zeker beraamden zij hun plannen tegen ons.

Op 12 augustus rond middernacht vond er op Mars een reusachtige uitbarsting plaats van een gloeiende massa gas die zich voortbewoog richting aarde. Over een afstand van 320 miljoen kilometer kwamen de projectielen die ons zoveel ellende zouden brengen. En terwijl ik keek, ontstond er nog een stel gas, wierenprojectiel, dat aan zijn reis begon

En zo ging het de volgende 10 nachten door. Een felle groene vlam spoot los van het marsoppervlak en liet een groenachtig spoor achter. Een prachtig, maar iets wat beangstigend gezicht. Richard verzekerde me dat we niet in gevaar waren. Hij was ervan overtuigd dat er geen enkele vorm van leven kon zijn op die verre rode planeet.

De avond dat het eerste projectiel de aarde naderde, dacht iedereen dat het een vallende ster was. Maar de volgende dag ontdekte men een enorme krater in het veld vlakbij ons dorp. Richard ging erheen om te onderzoeken wat er lag. Een cilinder, gloeiend heet, met een doorsnee van al 25 meter. En van binnenuit kwam een zwak geluid, alsof er iets bewoog. Plotseling begon de top van de cilinder langzaam te draaien. En Richard dacht dat er iemand in zat, die probeerde te ontsnappen. Hij rende er naartoe. Maar door de verschrikkelijke hitte van het metaal was het onmogelijk om dichterbij te komen. Ja.

Worden de eerste 8 minuten van War of the Worlds in de Nederlandstalige versie. Zoals die gemaakt werd ergens in de jaren 80, geloof ik, door Veronica. Jeff Wayne was natuurlijk de man die het geschreven heeft en het allemaal op muziek gezet heeft. En er is later een musical van gekomen, er is een film van gekomen en is nog eens een keertje een compleet theater, een spektakel geweest. Heel bijzonder allemaal en het blijft een meesterwerk. Goed, we hebben natuurlijk ook nog wat verjaardagen te afstukken en de dame die in dit geval jarig is, is Julia Kristal. En vandaag hebben we een hele mooie plaat getiteld Dust in the Wind. Waar die marsbewoners aan dood zijn gegaan. Die geland waren.

Dust in the Wind, dat is ook een nummer van Kansas. Maar in ieder geval hoorden wij de moderne 2014 versie van Julia Crystal. En Julia, van harte gefeliciteerd. Of in goed Portugees moet je dan zeggen. Feliz aniversario. En dan begrijpt ze ook helemaal wat ik gezegd heb natuurlijk. Tu quieres volver, dat is de tweede plaat die ik van haar draai.

Julia Kristal hoorden wij met het hele fraaie Tu quieres volver. Door verschillende mensen gezongen. Maar in haar versie ook weer onnavolgbaar mooi. Muziek van Davin gaan we draaien. Met name voor Francine aan Akkar. En Francine houdt wel van het Franse lied. En daarom dacht ik, we gaan iets doen van Davin. En een ongelooflijke kraken van heb ik jou daar. Want dit is La Montagne. Francine, gefeliciteerd met je verjaardag. Bonne année.

0: Cindy met Spedetilman. Muziek van Davin La Montagne hoorden wij uit 2013. En we draaien speciaal voor Francine Akar. Ja, ik denk dat ik nog twee plaatjes kan draaien. En eenmaal vast afschrijven nu, dan heb je de, als ik weg ben, denk ik, oké, hij is weg. Hij is er vandoor. En er komt zo meteen een collega aan, gelukkig. Want anders zou het zo stil worden allemaal op uw zender. Tot slot, niet waar. We gaan luisteren naar Boney Hem uit 1979. Dit is El Lute.
1: The story of El Lute. A man who was born to be hunted like a wild animal because he was poor. But he refused to accept his fate. And today, his honor has
0: been restored. I gotta go home.

0: We hoorden Elute helemaal voluit, want het contrast met de volgende plaat kan niet groter. De winnaar van het Eurovisie Songfestival, Salvador Sobral, zingt samen met zijn zus Louisa het winnende liedje van het Eurovisie Songfestival 2017.
1: Here we have Louisa Sobral, which is the composer of the song, one of the best composers I've ever met, and I think of the world. I think you should listen to her. Please get silence.